0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging moord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poolenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poolenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninoviter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Ninove Nieuws.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penaltycorner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.

0: Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van man en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Tickets, witte-paard.be.
6: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
7: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
6: Ah, dan doen we het allebei, hè.
7: Voilà.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
10: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
11: Juwelier Nachtergale.
12: We helpen je graag.
13: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninoviter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
8: In Ninove.
9: Zeg, zin in een koffietje?
10: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
9: Ah, wel, we doen het allebei.
10: Ja.
11: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
12: Ninja Shopping.
11: Dubbel plezier van hier.
13: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging moord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poolenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poolenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app.
4: Goedemorgen.

Alex Warren met Fever Dream. Goedemorgen, fijne dinsdagmorgen. Als je nu nog vakantie hebt, dan kan je vandaag iets doen waar je normaal geen tijd voor hebt als je gaat werken. Namelijk een bezoekje brengen aan de Dinsdagmarkt. Die start zometeen in het centrum van de stad. En de beste muziek hoor je hier bij Radio Nienhoven. Dit is Billy Joel. We didn't start a fire.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova, schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Een niet alledaagse activiteit, maar wel iets leuk volgens mij. Dat is vrijdag wat Natuur.Ninove organiseert. Namelijk een inventarisatie van de nachtvlinders. Een activiteit vanaf 9 uur 's avonds tot 11:30. Meer informatie vind je...

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Rick James met Super Freak bij Radio Ninova. Een goedemorgen. Het wordt vandaag een graad of 23. Ook een wisselvallig kantje aan het weer vandaag. Hier en daar wat zon, vooral bewolking en ook kans op neerslag. En Måneskin

James Morrison, met You Give Me Something. Op je dinsdagmorgen bij Radio Ninove. En de stad Ninove die organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Ninove Troost richt zich op 55-plussers. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven niet noodzakelijk. De volgende sessie vindt plaats in buurtpunt Stekske. Dat is nu vrijdag tussen 2 en 4. I'm going.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app.
1: Radio Ninove.
3: Goedemorgen.

The Weeknd and Save Your Tears. Goedemorgen. De dinsdagmarkt is volop aan de gang. Hier in Nienhoven, dus tot de middag kan je inkopen komen doen in het centrum van de stad. En de beste muziek hoor je bij Radio Nienhoven uiteraard. Dit is U2 met A Beautiful Day.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
10: Dat is een truc van Marlen Onkel Richard.
9: Mossy Nabas.
11: Eierpa, een nachtwinkel.
9: Of William Boeva.
12: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Tickets, witte-paard.be.
13: Zeg, zin in een koffietje?
14: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
13: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
15: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
16: Ninja Shopping.
15: Dubbel plezier van hier.

0: Warren G en Nate Dogg met Regulate bij Radio Ninove in Goedemorgen. Ik neem er even de kalender van Thibaut van den Abele bij van het Argenta-kantoor hier in Ninove. Dat is een kalender met leuke weetjes erop. Vandaag op de 18e herdenkt de kalender een gebeurtenis uit 1983, want dan wordt de Libanese zanger Mika, weet wel, relax, take it easy, geboren. Birthday dus voor Mika. Hij is 43 jaar geworden vandaag. Hij is samen jarig met Cédric Vasseur, voormalig Frans wielrenner, wordt er 56. De acteur Christian Slater plaatst 57 kaarsjes uit. Serge Baguet zou 57 zijn geworden vandaag. En de acteur Edward Norton is er ook 57. Rick Daams, gewezen Belgisch politicus, 67 jaar. Patrick Swayze zou 74 zijn geworden vandaag. Robert Redford zou er 90 zijn geworden. En Roman Polanski is ook jarig vandaag. Hij wordt er 93. Als jij jarig bent vandaag op 18 augustus, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, goedemorgen Radio Nienhoven. Ik kijk even wat het weer brengt vandaag. Even het weer een beetje zoeken. Hoppakee, daar zijn we. Het wordt vandaag 23 graden in Nienhoven. Afwisseling tussen zon en wolkenvelden. En ook een licht wisselvallig kantje aan het weer. Kans op neerslag. Imagine Dragons met Wrecked, die krijg je.

De kleren mogen aanblijven, de kousen ook. We don't have to take our clothes off. Van Jermaine Stewart. Gemakkelijk. Donderdag, overmorgen zijn het donderdagen. De donderdagen hier in Nienhoven. Met een voorstelling om 9:00 op Twijnsterplein. Het is een betoverende circusvoorstelling waar vuurjongleren en luchtacrobatie samen smelten. 9:00 op het Twijnsterplein. De toegang tot de voorstelling is uiteraard volledig gratis. Fijne morgen, BB Rexha en New Religion. Deep in

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over dienstplan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

Als je weet dat dit Amy Winehouse is met Rehab, dan ben je klaar om zaterdag deel te nemen aan de muziekquiz georganiseerd in Café Den Keizer. Het is een quiz met muziek van de jaren 50 tot en met vandaag, gespeeld in ploegen van maximum 4 personen. En dat ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van het café. De inschrijving is volledig gratis en doe je via info@indenkeizer.be of gewoon even aan de toog bij Steven. Dat kan ook. Zaterdag wordt er gequist om 8 uur. Cameron Whitcomb.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Robbie Williams. Goedemorgen, Radio Nienhoven. Vandaag 23 graden in Nienhoven, wisselvallig weer. Morgen meer van dat bij 21. Vanaf donderdag opnieuw droog, iets zonniger bij een graad of 21.

Palmer. Samen met de heren van UB40. Je hebt ze misschien ook nog wel gelezen in je jeugd. De boeken van Jommeke, De Plastieke Walvis, De Grasmobiel, De Straalvogel en De Jacht op de Voetbal. Noem maar op, ik had er verschillende en vond het eigenlijk tof. Ook met een jongetje met blond haar, maar minder tekst aan kuifje, dus dat was gemakkelijk. Wel, als je houdt van Jommeke, er is een mini-expo rond 70 jaar Jommeke hier te bezoeken, gratis te bezoeken in de bibliotheek van Nienhoven. Als bezoeker krijg je daar een blik achter de schermen van de iconische stripreeks. Expo is dus gratis, zoals ik zei, en dat is tijdens de openingsuren van de BIP.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.

DJ duo Another met zanger 54 Ultra. Talk to You was dat. Daarvoor Milk Inc. en Walk on Water. Dinsdag voormiddag Radio Nienhoven. Wat goed dat je alweer voor ons hebt gekozen. Absoluut is dit van Squiddy Politi. Dat is... Ja,

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat Gera, dan zal ik het ook wel Gera drinken.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.

Say My Name van Dimitri Vegas, Like Mike en Regard. Voetbalclub Oost Meerbeke organiseert dit weekend een barbecue en zomerbar. Inschrijven daarvoor is verplicht. Het mailadres voor inschrijving. Wat je ervoor

0: Uit de zomer van 1977, Give a Little Bit van Supertramp. En daarvoor James Arthur met Anne Mary in Rewrite the Stars. Het is om en bij 10:30, tijd voor een Ninofse nieuwsupdate.
1: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninoviter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Police. Every little thing she does is magic. Het is grijs weer vandaag. De zon die krijgen we niet te zien. Maximum temperatuur 22 graden. En er kan zelfs af en toe een spatje regen vallen. Meer regen. Morgen ook dan grijs. En dan halen we niet eens de 20 graden. Yeah.

Amerikaanse zangeres Inaya Day, die ooit ook te horen was op Horny van Mouse T. Dit is Homewrecker van Samber bij Radio.

Brief Again van Toni Braxton. Een grijze dag vandaag. Dat nodig misschien wel uit om even langs te gaan naar de bib van Ninove. Om een boek te gaan lenen en dat te lezen. Kan ook een e-reader zijn uiteraard. Dat is een digitaal boek. Ze hebben er drie klaarstaan in de Ninove's bib. Als je zo'n e-reader met daarop twee boeken wil lenen. Kan voor 3 weken. Meer info vind je erover op de website van de Ninove's bib. Jonas Blue, Fast Car.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.

Alleen maar de beste muziek bij Radio Nienhoven. En of we dat kunnen staven, Camille, geen tranen meer over. Er was ook Hugh Lewis and the News met The Power of Love. En nu, The Best is Yet to Come van Nova Star. Fijne dinsdagvoormiddag. Yeah.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Magic in the Air van Magic System, groep uit Ivoorkust, maar ook heel populair in Frankrijk. Nino's nieuwsupdate staat klaar, die komt er zometeen aan, maar eerst listen to the music van de Doobie Brothers.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Natalie Imbruglia met Wrong Impression. En daarvoor Olivia Dean, So Easy. Ik geef tussendoor even mee dat Mika jarig is vandaag op deze 18e augustus. Hij wordt er 53. Mocht jij jarig zijn, dikke proficiat van de hele ploeg hier van Radio Nienhoven.
1: Ik ga jou

dinsdag vanmiddag, zomervakantie. Radio Nino met Ziggy Marley en de Melody Makers. Tomorrow People. I'm good nu. Jelly Roll.

dat is ook al van jaren geleden. Informer van Snow. Ik geef tussendoor nog even mee dat er hinder is op de steenweg tussen Nienhoven en Denderlee. Er wordt namelijk door het agentschap Wegen en Verkeer een gedeeltelijk nieuw fietspad aangelegd. En dat zorgt de hele week voor verkeershinder. Als je er meer details over wil, die vind je op onze nieuwspagina radionienhoven.be. Miley Cyrus. We

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.

Belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Heb je diabetes en rij je met de auto? Dan moet je om de 5 jaar je rijbewijs laten vernieuwen na een medische controle. Bij beroepschauffeurs zelfs om de 3 jaar. Toch weet 1 op de 5 diabetespatiënten dat niet, blijkt uit een bevraging van Vias en de Diabetesliga. Rij je zonder aangepast rijbewijs, dan riskeer je een boete of problemen met je verzekering bij een ongeval. Wie de diagnose krijgt, die moet trouwens binnen de 4 werkdagen al een aanvraag indienen bij de gemeente.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van Marlen Onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.

Een reclamespotje dat leidde tot een van haar grootste hits. Alicia Keys die zat op Thanksgiving bij familie voor de tv toen ze de slogan Because I'm Worth It van L'Oréal hoorde. En die zin die bleef in haar hoofd hangen. Ze schreef er meteen A Woman's World rond de opvolger van haar doorbraaksingle Falling. Het nummer haalde in de Verenigde Staten de top 10 en werd een van de grootste R&B-hymnes van de jaren 2000.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Muzieknieuws dan. 20 jaar na hun laatste album brengen Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams binnenkort nieuwe, nooit eerder uitgebrachte muziek uit als Destiny's Child. De groep die ging in 2005 uit elkaar om elk een eigen carrière uit te bouwen, maar die drie bleven altijd bevriend en stonden ondertussen al meermaals samen op het podium. Onder meer op de Super Bowl en Coachella. Misschien wordt het een opstapje naar een grote reunie in 2027, 30 jaar na de oprichting van de groep.

Niemand geloofde echt in de volgende samenwerking. Op Dr. Dre na. Toen Eve met Gwen Stefani in de studio zat voor Let Me Blow Your Mind, kreeg ze van Dre te horen dat ze niet naar huis mocht voor het nummer af was. En achteraf bleek hij groot gelijk te hebben. Het nummer won in 2002 de allereerste Grammy voor Best Rap Collab en werd bij ons meteen een nummer 1. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Twee vrouwen uit compleet verschillende muziekwerelden die samen een klassieker neerzetten. Soms moet je gewoon niet weglopen uit de studio.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot 400.000 euro als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. Volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app.
1: Radio Ninove.
4: Zo beste vrienden, we zijn klaar voor deel 2 van de lunchbreak op deze dinsdagmiddag. Fijn dat je luistert.

stadspark van Ninove kleurt op maandag 24 augustus opnieuw muzikaal. Albino Zero en Kleimans en Van Geel die zorgen voor de live muziek, waarna DJ Greg de avond afsluit. De parkconcerten beginnen om 6:30 en de inkom die is volledig gratis.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

Brandy die nam het volgende nummer eerst helemaal alleen op, tot ze samen met haar producer besliste dat het beter zou klinken als duet. De inspiratie die kwam van Michael Jackson en Paul McCartney's The Girl Is Mine. En Brandy die vroeg zelf aan haar platenlabel om Monica erbij te halen. Als vriendelijk gebaar, want de pers die schreef toen al volop over een vermeende rivaliteit tussen de twee tienerzangeressen. The Boy Is Mine werd voor allebei hun allereerste nummer 1 hit en bleef in de Verenigde Staten liefst 13 weken bovenaan staan.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Goed nummer, It's My Life van No Doubt. Dit is Radio Nienhoven, altijd met de beste muziek en het nieuws uit de stad. Hoe je ons dat nieuws kan doorsturen. Oh, dat vertel ik u zo meteen, na Wet Wet Wet en dit van Meteor. Je ziet

Try, try, try. Wel, misschien moet je het ook eens proberen. Van 8 tot 9 luisteren naar Radio Ninove. Dan hoor je het beste uit de jaren 80, waar dit plaatje uitkwam. Wet, wet, wet and sweet little mystery. Als je zelf wat organiseert met je club, de vereniging of een paar vrienden, dan mag en kan je ons dat altijd laten weten. Wij laten het dan aan Groot Ninove weten. We plaatsen ook je activiteit op onze website radioninove.be. Stuur dus een mailtje naar ons, agenda@radioninove.be, waarin je uitlegt wat je precies organiseert. Je vergeet natuurlijk je gegevens niet te vermelden en als je het zelf wil, dan mag je het ook bij ons in de studio komen vertellen in het Ninja Shopping Center. I'll show you.

dinsdagmiddag. En die van Color Me Bad, ja, die heb ik kennelijk andere plannen voor vanavond. I Wanna Sex You Up was een hit voor hen in 1991. Via 95FM kan je naar ons luisteren. Dat kan ook in Oost-Vlaanderen via DAB+. En wereldwijd via de stream van onze website of de app. Radio Nienhoven met het nieuws van 3 uur naar Wham en Owl City en Carly Rae Jepsen. Dit is Good Time.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic pak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.

vrolijk en opgewekt op deze dinsdagmiddag. Ja, dan moet het wel muziek geweest zijn van Bruno Mars. En dat was het ook. I Just Might. De Stadsradio van Ninove heb je aanstaan. Ik loods je door de middag, dat doe ik tot 5 uur, met de beste muziek en het nieuws van hier. Een update van het nieuws op het 1/2 uur. Daartussen wat events die binnenkort plaatsvinden. En de beste muziek van Doja Cat.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova, schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

Dojo Cat was het, en say so. Als je tijdelijk of langdurig minder mobiel bent, maar toch eens graag een boek leest of een film kijkt of naar muziek luistert, wel dan is er nu een oplossing, want de bibliotheek komt aan huis. Je meldt je aan via bib@ninove.be. Een vrijwilliger die neemt dan contact met je op voor een eerste kennismaking. En samen bespreken jullie de interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden dan de boeken, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald.

Ik weet het echt niet waarom ze zich zouden moeten excuseren. Wat een goed nummer. Becky G. En topic met Sorry Papi. Het nieuws uit de stad op het half uur. Zometeen dus eerst een Radio Ninove Classic hit. Die komt uit 1976. Could It Be Magic van Barry Manilow, ingezongen door The Queen of Disco. Dit is haar versie. Donna Summer.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Muziek uit 1990, Laidback en The Baker Man. Er viel hier ook wat extra nieuws over Mega Jens Beach in onze bus. Dat is voor zometeen na Bandoleros Paris Latino en Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Veel hits hebben ze destijds niet gescoord, maar gelukkig hebben we dit toch nog van hen kunnen oppikken. Paris Latino van Bandolero. Zaterdag de 22e en zondag de 23e augustus dan organiseert de volleybalclub Mevok Meerbeke opnieuw Mega Jens Beach. Zaterdag is er een jeugdtoernooi voor kinderen van 11 tot 16 en een recreatief en fun toernooi. En zondag zijn er wedstrijden voor competitiespelers en speelsters. Als je toch wat extra info wil of je wil je inschrijven, dan kan dat via megajensbeach.be. Mega Jens Beach gaat door op de beachvolleyterreinen achter de sporthal.

Het was destijds het tweede plaatje die Natalia uitbracht. En het werd nog verkozen tot de officiële soundtrack voor de film en de televisieserie Team Spirits 2. I've Only Begun to Fight was it here. Zometeen het nieuws van 4 uur. Eerst nog eens Another en 54 Ultra.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic pak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.

19 augustus en ook nu heb je de Stadsradio van Ninove aanstaan voor de beste muziek. En je blijft natuurlijk ook op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt in de stad, want daar zorg ik voor van 2 tot 5 in door de middag. Somber met Home Wrecker was het. En straks nog eens Do It To It. Ken je het plaatje nog van 5 jaar terug? A Craze and Cherish, die tekenden daar present voor. Eerst Sade, dit is Hang On To Your Love.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets, witte-paard.be.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.

Wat een leuke hit was dit van 5 jaar terug. Spijtig genoeg nadien weinig van gehoord van A Craze and Cherish. Do it, do it was it. Vrijdag, dan zijn we 21 augustus. Dan word je opnieuw ondergedompeld in de wondere wereld van de nachtvlinders. De piek van het nachtvlinderseizoen is dan wel voorbij, maar toch valt er nog genoeg te zien. Er is een inventarisatie, dan worden lichtvallen opgezet en worden ook andere technieken gebruikt om zoveel mogelijk soorten te lokken. Je leert dan vlinders herkennen en ontdekt ook hoe rijk onze lokale natuur is. De nachtvlinder inventarisatie vrijdag dus van 9 tot 11:30 s'avonds. Met samenkomst aan de parking Inkthoorn aan het einde van de Nijgenbosstraat in Meerbeke. Neem zeker stevig schoeisel en een zaklamp mee. En als je toch nog wat extra info wil, dan is er altijd de website natuur.be.

Er zijn zo van die plaatjes die je nergens anders meer hoort. Behalve dan bij ons. Dit bijvoorbeeld, Faber Gallo en Een Echte. Zometeen is er nog eens een update van het nieuws uit de stad. Moest je het gemist hebben, dan kan je het hier nog eens herbeluisteren. Of via onze website radioninove.be. Olivia Dean met Man I Need komt eraan. Na deze classic van Casey and the Sunshine Band. Get Down Tonight.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninoviter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Hey, hey.

Als je houdt van dit soort van muziek, classics uit de 80s of 90s, ja, dan zit je bij ons 's avonds goed van 8 tot 10. 80s at 8 en 90s at 9. Maar je kan ook online kennis maken met onze ander digitaal kanaal. Dat is Radio Nino voor Classic Hits via de app of de website. Dit is nog eens Kygo en One Republic. You've got to lose somebody. It's the classic.

goede dit. The Sweet Escape van Gwen Stefani. De stad Ninove organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of een rouwproces worden geconfronteerd. Ninove Troost die richt zich op 55-plussers, waarbij de deelname volledig gratis is. Je hoeft zelfs niet vooraf in te schrijven. De volgende sessie die vindt plaats in buurpunt Het Stekske op de Vredelaan 7 in Ninove, vrijdag aanstaande van 2 tot 4.

Beloved bij Radio Ninove met Sweet Harmony. Ik heb ook nog wat beloftes te maken. Morgen zit ik hier weer van 2 tot 5. Dan is er een nieuwe door de middag. Zometeen de spits. Eerst nog Rihanna en Calvin Harris. Fijne dinsdag nog. Yeah.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic pak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app.
1: Radio Ninove.
3: Hele goeiemiddag.

als liefde een slagveld is, dan vallen er in onze moderne maatschappij heel wat slachtoffers. Althans, dat bezong Pat Benatar in 1984. Love is a Battlefield. Je hebt ook al Shawn Mendes hier bij de Radio van Stad met When You're Gone. Hou jullie weer klaar voor 3 uur lang. Heel wat leuke muziek. En ik heb ook een

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
9: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
10: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Jelly Roll bij Radio Nino. I'm good. En dat bewijst hij ook in de hitparade van tegenwoordig. De zomervakantie loopt op zijn einde. Dus ook worden de donderdagen opnieuw in stijl afgesloten. Dit keer met een spetterende show. Chrysalite is een betoverende circusvoorstelling waarin vuur jongleren en luchtacrobatie samensmelten tot één poëtische en intieme belevenis. In een spel van licht, schaduw en beweging nemen twee artiesten het publiek mee naar een dromerige wereld waar verbeelding alle ruimte krijgt. Zeker een aanrader. Nu donderdag om 9 uur en dat op het Twijsterplein.

Daar is duidelijk iets mis mee met Ava Max. Of toch over de persoon waar ze over zingt. Sweet, but psycho. Leef daarmee maar eens. En dit was een hit op het einde van de jaren 70.

0: If you like pina colada. Robert Holmes bij Radio Nienhoven met Escape. Ik heb voor jullie het uitgebreide weerbericht. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt, maar meestal droog. In het tweede deel van de nacht groeit de kans op regen in het westen en het noorden van ons land. De minima liggen tussen 15 aan in hoog België en 19 aan de kust, met waarden rond 17 à 18 graden in het centrum. Matige west-zuidwestenwind krimpt in de loop van de nacht naar het zuidwesten en neemt licht af. Aan zee waait de wind eerst nog matig tot vrij krachtig uit west, om vervolgens ook matig te worden. Morgen is het zwaar bewolkt met regen die van west naar oost over ons land trekt. De neerslag kan soms ook een buiig karakter aannemen. Later activeert de regenzone, met vooral in het zuidoosten kans op vrij veel neerslag in de namiddag en avond. Onweer is daarbij niet uitgesloten. Vanaf de kust verschijnen er dan bredere opklaringen. Maxima liggen tussen 16 en 20 graden in de Ardennen en tot 22 elders. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee waait de wind matig en tijdelijk matig tot vrij krachtig uit west, zuidwest of west, krimpend naar het zuidwesten.
1: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Nienhovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven

Hij treedt tegenwoordig veel op met de Charl. Kent u hem? Een prachtig dubbel eigenlijk. Wim Zoetaar en zijn grootste hit die hij bij ons scoorde. Allemaal. En het nummer blijft het goed doen.

Wat de liefde allemaal niet kan doen, dat moet je mij niet vertellen. Addicted to Love van Robert Palmer. Als je vrijdag en zaterdag geen zin hebt om te koken, dan kan je gewoon naar een barbecue. Want die wordt weer georganiseerd naar jaarlijkse gewoonte door KVK Nienhoven. Volwassenen betalen €20. Een kinderportie kost €12,50. Barbecue, daarvoor moet je zijn op hun terrein. De Kloppers, dat is op de Denderstraat in Meerbeke. Nu vrijdag en zaterdag. En dat telkens van 6:30 tot 9:30.

Het is altijd een beetje zomer in je radio als Kid Coco en zijn Dinky Toys een nummer brengen. En dit keer was dat My Day Will Come.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.

0: Verlijsen. Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Een beetje excentriek toch, die Synod O'Connor. Maar een dek van een hit. Nothing compares to you, hoorden ze. Na het nieuws van 6 uur. En Meteor heeft na zijn breuk met Céline van Oitzel duidelijk de nooduitgang gevonden. Dus tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. En wij gaan samen op naar 8 uur.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Mishë Darvur u kalësori mutë se këne Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Et was de live versie die je deze keer hoorde. Het is nog eens tijd om te quizzen in Café in den Keizer. En dat aanstaande zaterdag, dat voor de laatste keer. Je muziekkennis van de jaren 50 tot vandaag, die wordt getest. Er wordt gespeeld in ploegen van maxima 4 personen. Ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van het café is de inschrijving gratis. En dat kan je doen per e-mail via info@indenkeizer.be of gewoon aan de toog van het café. Deze laatste muziekquiz die georganiseerd wordt in Café in den Keizer, die begint stipt om 8 uur.

Zo'n koortsachtige droom wil ik eigenlijk niet beleven. Alex Warren heeft het daar wat moeilijk mee. Fever Dream. En dan gaan we nu 4

0: Een van mijn lievelingshits van Queen is Crazy Little Thing Called Love, een nummer met wat tempo in, maar eigenlijk zijn ze allemaal goed. Het was Somebody to Love. Straks nog eens het nieuws uit Ninove. Tot zolang, kort weer 23 graden momenteel in Groot Ninove. Bij een westenwind, het blijft bewolkt. En dat ziet er vanavond niet anders uit. Vannacht halen we temperaturen rond de 18 graden. Het zonnetje komt morgen vroeg op 5 minuten over 6:30. En als we naar morgenmiddag kijken, dan krijgen we hier 19 graden.
1: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Ninoviter Marie

Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Een reunie heeft er een tijdje ingehangen, maar is dan toch afgeblazen. Een beetje spijtig eigenlijk, met al die reunies tegenwoordig. The Spice Girls, Who Do You Think You Are?

stevig gitaarwerk op het einde, maar oh zo'n prachtig nummer van Prince, Purple Rain. En als het hierboven ook zou regenen morgen en die kleurt wat paars, dan zal die weer helemaal blij zijn. Gans de maand augustus loopt er in de bibliotheek in Nienhoven een mini-expo Jommeke 70 jaar jong. Dus nog tot en met aanstaande maandag 31 augustus. Als bezoeker krijg je een blik achter de schermen van de iconische stripreeks die al generaties lang jong en oud aanspreekt. De expo is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Nog even checken, bibliotheek@nienhoven.nl.

Sluit perfect aan bij het bericht over de bibliotheek dat ik een paar platen daarvoor heb voorgelezen. Fairy Tale van Alexander Rybak. Als ik mijn kinderen mag geloven, is Jommeke ook een sprookje. En ik moet dat zeggen, ik vond het vroeger ook.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
3: Andermaal, goedenavond.

Met David Guetta featuring Kelly Rowland zaten we in 2009 na nieuws van 7 uur. When Love Takes Over. En er was ook al Teddy Swims. En die man die weet echt alles, hè? Mr. Know It All. Nog een klein uurtje en dan zit mijn programma voor vandaag.

Een van de vorige hits van Aron Blommaert, Zonde. En ik kan het niet helpen, maar ik verwar die soms met Maxime. Het zijn collega's en ook goede vrienden, maar het is toch totaal iets anders. Kermis, jawel. Nog van zaterdag tot en met maandag aanstaande. En dat in het centrum van Okegem. Kermis, de eerste dag van die drie dagen. Dat is zaterdag en dan opent de kermis om 2:00.

Ja, als ik dit nummer hoor, moet ik aan die van mij denken. Alhoewel, zo klein zijn ze ook niet meer. De Cool Kids van Echo Smith. En dan nu Lou de Break. Die is er al een tijdje niet meer. Maar hij is hier met zijn Hollywood Bananas. En Kingston, ook de man achter de Tubman Sound met onder andere Disco Samba. En hij zal ook ooit de stem geweest zijn van de grote hit van onze eigenste Plastic Bertrand. Ça plane tourment. Maar als je het aan Patrick vraagt...

0: centrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Een vergissing is snel gebeurd.
1: Yeah.
0: Voilà ze. Maar je kan er ook iets moois van maken. Maroon 5 bij de Radio van Stad.

Dat was de New Religion van Baby Rexha. Lezen blijft iets heel belangrijk om je zinnen eens te verzetten. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. En ook tijdens deze zomervakantie organiseert de Bib van Ninove zo'n voorleesuurtje. Wel van kids tussen 3 en 5, maar broertjes en zusjes en nieuwsgierige ouders, die zijn ook van harte welkom. Het voorleesuurtje is gratis. En daarvoor moet je dus naar de Bib op de Graanmarkt 12 in Ninove. En dat kan weer nu zaterdag om 10 uur. Je hoeft je niet vooraf in

0: gek.
1: Even het verloop van de avond jullie vertellen. Er is zo dadelijk 80s at 8, gevolgd door 90s at 9, logisch tot 10 uur. En dan zeggen we slapen, al gaan we de nacht in. En morgen vroeg om 7 uur, dan zit Ewout weer in je radio. En als u het goed vindt, zijn wij er morgen woensdag weer om 5 uur. Tot dan, salute.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interest en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren, maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.

0: Dinsdag 18 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nienovieter Marie Duim zamelde met haar deelname aan de 100 kilometer lange dodentocht €7.911 in voor woonzorgcentrum De Pastorij in Haaltert, waar ze al bijna 10 jaar werkt. Dankzij de opbrengst kan het woonzorgcentrum een belevingstafel bestellen voor zijn 80 bewoners. Marie stapte de dodentocht uit in 22 uur en 54 minuten. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.